0: Online. Dit is het Omroep Archipel nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en de provinciale premier David Eby waarschuwt dat de situatie gevaarlijk blijft. Er is zo'n 9500 hectare verwoest, waarbij veel wijnboerderijen moesten worden ontruimd. Door de branden viel stroom uit en werken waterzuiveringsinstallaties niet meer naar behoren. Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro kwamen 4 mensen om het leven. Onder de slachtoffers bevonden zich 3 Colombiaanse toeristen en de piloot. Het ongeluk werd gemeld door de Braziliaanse media. De exacte oorzaak van de crash is nog niet bekendgemaakt. In Duitsland verdwijnen maandelijks 15.000 arbeidsplaatsen in de maakindustrie. Met name bij autofabrikanten, machinebouwers en hun toeleveranciers. Dit baanverlies in de Duitse industrie heeft directe gevolgen voor Nederland, dat economisch nauw verbonden is met zijn grote oosterbuur. In de buurt van Volkel zagen agenten een gestolen auto rijden met een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken negeerde, koppelde de inzittende caravan los en vluchtte met hoge snelheid naar Udem. Daar reed de bestuurder opzettelijk in op een politiewagen, waardoor een agent gewond raakte en naar het ziekenhuis moest. Het voertuig werd 3 kilometer verderop aangetroffen. De politie zoekt nog naar de inzittende. En dan tot slot het weer. Vannacht is het droog met heldere perioden en sluierwolken bij weinig wind. Het koelt snel af naar zo'n 12 graden op de koudste plekken. En morgenochtend voert een zwakke wind uit het zuiden warme lucht aan. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, tegelijk zat je op autorondel bij ons in de studio.
3: Ja.
2: Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en de provinciale premier, David Eby, waarschuwt dat de situatie gevaarlijk blijft. Er is zo'n 9500 hectare verwoest, waarbij veel wijnboerderijen moesten worden ontruimd. Door de branden viel stroom uit en werken waterzuiveringsinstallaties niet meer naar behoren. Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro kwamen 4 mensen om het leven. Onder de slachtoffers bevonden zich 3 Colombiaanse toeristen en de piloot. Het ongeluk werd gemeld door de Braziliaanse media. De exacte oorzaak van de crash is nog niet bekendgemaakt. In Duitsland verdwijnen maandelijks 15.000 arbeidsplaatsen in de maakindustrie. Met name bij autofabrikanten, machinebouwers en hun toeleveranciers. Dit baanverlies in de Duitse industrie heeft directe gevolgen voor Nederland, dat economisch nauw verbonden is met zijn grote oosterbuur. In de buurt van Volkel zag agenten een gestolen auto rijden met een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken negeerde, koppelde inzittende caravan los en vluchtte met hoge snelheid naar Udem. Daar reed de bestuurder opzettelijk in op een politiewagen, waardoor een agent gewond raakte en naar het ziekenhuis moest. Het voertuig werd 3 kilometer verderop aangetroffen. De politie zoekt nog naar de inzittende. En dan tot slot het weer. Vannacht is het droog met heldere perioden en sluierwolken bij weinig wind. Het koelt snel af naar zo'n 12 graden op de koudste plekken. En morgenochtend voert een zwakke wind uit het zuiden warme lucht aan. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

0: Prins Eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en de provinciale premier, David Eby, waarschuwt dat de situatie gevaarlijk blijft. Er is zo'n 9500 hectare verwoest, waarbij veel wijnboerderijen moesten worden ontruimd. Door de branden viel stroom uit en werken waterzuiveringsinstallaties niet meer naar behoren. Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro kwamen 4 mensen om het leven. Onder de slachtoffers bevonden zich 3 Colombiaanse toeristen en de piloot. Het ongeluk werd gemeld door de Braziliaanse media. De exacte oorzaak van de crash is nog niet bekendgemaakt. In Duitsland verdwijnen maandelijks 15.000 arbeidsplaatsen in de maakindustrie. Met name bij autofabrikanten, machinebouwers en hun toeleveranciers. Dit baanverlies in de Duitse industrie heeft directe gevolgen voor Nederland, dat economisch nauw verbonden is met zijn grote oosterbuur. In de buurt van Volkel zag agenten een gestolen auto rijden met een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken negeerde, koppelde inzittende caravan los en vluchtte met hoge snelheid naar Udem. Daar reed de bestuurder opzettelijk in op een politiewagen, waardoor een agent gewond raakte en naar het ziekenhuis moest. Het voertuig werd 3 kilometer verderop aangetroffen. De politie zoekt nog naar de inzittende. En dan tot slot het weer. Vannacht is het droog met heldere perioden en sluierwolken bij weinig wind. Het koelt snel af naar zo'n 12 graden op de koudste plekken. En morgenochtend voert een zwakke wind uit het zuiden warme lucht aan. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze spelen 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlok

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oud-president Joe Biden kan met prostaatkanker. Die is uitgezaaid naar zijn botten. Dat vertelde zijn zoon Hunter Biden in een emotioneel interview met de BBC. Joe Biden heeft veel pijn en is verzwakt, maar blijft zich uitspreken over publieke kwesties. De 83-jarige Biden was de oudste Amerikaanse president ooit. De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en de provinciale premier, David Eby, waarschuwt dat de situatie gevaarlijk blijft. Er is zo'n 9500 hectare verwoest, waarbij veel wijnboerderijen moesten worden ontruimd. Door de branden viel stroom uit en werken waterzuiveringsinstallaties niet meer naar behoren. Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro kwamen 4 mensen om het leven. Onder de slachtoffers bevonden zich 3 Colombiaanse toeristen en de piloot. Het ongeluk werd gemeld door de Braziliaanse media. De exacte oorzaak van de crash is nog niet bekendgemaakt. In Duitsland verdwijnen maandelijks 15.000 arbeidsplaatsen in de maakindustrie. Met name bij autofabrikanten, machinebouwers en hun toeleveranciers. Dit baanverlies in de Duitse industrie heeft directe gevolgen voor Nederland, dat economisch nauw verbonden is met zijn grote oosterbuur. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden aanvankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuut hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, Mark, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en zij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oud-president Joe Biden kan met prostaatkanker. Die is uitgezaaid naar zijn botten. Dat vertelde zijn zoon Hunter Biden in een emotioneel interview met de BBC. Joe Biden heeft veel pijn en is verzwakt, maar blijft zich uitspreken over publieke kwesties. De 83-jarige Biden was de oudste Amerikaanse president ooit. De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en de provinciale premier, David Eby, waarschuwt dat de situatie gevaarlijk blijft. Er is zo'n 9500 hectare verwoest, waarbij veel wijnboerderijen moesten worden ontruimd. Door de branden viel stroom uit en werken waterzuiveringsinstallaties niet meer naar behoren. Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro kwamen 4 mensen om het leven. Onder de slachtoffers bevonden zich 3 Colombiaanse toeristen en de piloot. Het ongeluk werd gemeld door de Braziliaanse media. De exacte oorzaak van de crash is nog niet bekendgemaakt. In Duitsland verdwijnen maandelijks 15.000 arbeidsplaatsen in de maakindustrie. Met name bij autofabrikanten, machinebouwers en hun toeleveranciers. Dit baanverlies in de Duitse industrie heeft directe gevolgen voor Nederland, dat economisch nauw verbonden is met zijn grote oosterbuur. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden aanvankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel in de

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: Waddinxeiland, altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wit waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Maar ja, had je verschoning waait hier op Spartacus.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bewoners in en rond Venray kunnen de komende dagen rook- en geuroverlast ervaren door de nasmeulende brand in het natuurgebied Boshuizerbergen. Die brand verwoestte deze week al 100 hectare. De rook vormt geen gezondheidsrisico. De veiligheidsregio adviseert ramen en deuren te sluiten. In het slechtste geval houdt de overlast nog weken aan. Op de eerste dag na de inauguratie van de Colombiaanse president Abelardo de Espriella kwam een politieagent om bij een aanval op een politiebureau. Bij Cali, waar de inauguratie plaatsvond, raakten mensen gewond door een autobom bij een tolstation. Het leger wijst FARC-dissidenten aan als daders die het vredesakkoord van 2016 verwierpen. Oud-president Joe Biden kan met prostaatkanker, die is uitgezaaid naar zijn botten. Dat vertelde zijn zoon Hunter Biden in een emotioneel interview met de BBC. Joe Biden heeft veel pijn en is verzwakt, maar blijft zich uitspreken over publieke kwesties. De 83-jarige Biden was de oudste Amerikaanse president ooit. De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en de provinciale premier, David Eby, waarschuwt dat de situatie gevaarlijk blijft. Er is zo'n 9500 hectare verwoest, waarbij veel wijnboerderijen moesten worden ontruimd. Door de branden viel stroom uit en werken waterzuiveringsinstallaties niet meer naar behoren. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden afhankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend. Omroep.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Amerikaanse immigratiedienst ICE voorziet nog deze maand alle agenten van bodycams. Maar de vrijgave van beelden blijft onduidelijk. De dienst behoudt ruime bevoegdheid om opname achter te houden. Na dodelijke schietincidenten in januari in Minneapolis en twee incidenten in juli in Houston en Maine, waar twee mensen omkwamen, stelde het congres in april $20 miljoen beschikbaar voor het programma. Bewoners in en rond Venray kunnen de komende dagen rook- en geuroverlast ervaren door de nasmeulende brand in het natuurgebied Boshuizerbergen. Die brand verwoestte deze week al 100 hectare. De rook vormt geen gezondheidsrisico. De veiligheidsregio adviseert ramen en deuren te sluiten. In het slechtste geval houdt de overlast nog weken aan. Op de eerste dag na de inauguratie van de Colombiaanse president Abelardo de Espriella kwam een politieagent om bij een aanval op een politiebureau. Bij Cali, waar de inauguratie plaatsvond, raakten mensen gewond door een autobom bij een tolstation. Het leger wijst FARC-dissidenten aan als daders die het vredesakkoord van 2016 verwierpen. Oud-president Joe Biden kan met prostaatkanker, die is uitgezaaid naar zijn botten. Dat vertelde zijn zoon Hunter Biden in een emotioneel interview met de BBC. Joe Biden heeft veel pijn en is verzwakt, maar blijft zich uitspreken over publieke kwesties. De 83-jarige Biden was de oudste Amerikaanse president ooit. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden aanvankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
2: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
1: Wat denk je?
2: Op Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In natuurgebied Herperduin bij Oors voerde vanochtend een grote natuurbrand ontstaan bij de Domineeshoef. Het ging om een gebied van 100 bij 150 meter en de brandweer had het vuur sinds 7:45 onder controle. De rook trok laag richting Bergen en Oors, waardoor omwonenden ramen en deuren dicht moesten doen. Voor de westkust van Sicilië is op 46 meter diepte een ruim 2000 jaar oud Romeins scheepswrak gevonden. Bij Mazara de Vallo liggen honderden amforen op de zeebodem, samen met twee lode ankerstokken. Het ministerie van Cultuur noemt het een van de belangrijkste onderwaterontdekkingen van de afgelopen jaren. De Amerikaanse immigratiedienst ICE voorziet nog deze maand alle agenten van bodycams, maar de vrijgave van beelden blijft onduidelijk. De dienst behoudt ruime bevoegdheid om opname achter te houden. Na dodelijke schietincidenten in januari in Minneapolis en twee incidenten in juli in Houston en Maine, waar twee mensen omkwamen, stelde het congres in april $20 miljoen beschikbaar voor het programma. Bewoners in en rond Venray kunnen de komende dagen rook- en geuroverlast ervaren door de nasmeulende brand in het natuurgebied Boshuizerbergen. Die brand verwoestte deze week al 100 hectare. De rook vormt geen gezondheidsrisico. De veiligheidsregio adviseert ramen en deuren te sluiten. In het slechtste geval houdt de overlast nog weken aan. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden afhankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu kerkdienst Doopsgezinde Gemeente Oud-Dorp.

Goedemorgen luisteraars, wij heten u van harte welkom hier vanuit de doopsgezinde gemeente te Oudorp. Straks om 9:30 hopen we rechtstreeks de morgendienst uit te zenden. Maar tot die tijd kunt u luisteren naar toepasselijke muziek.

Goedemorgen, gemeente. Broeders, zusters, jongens, meisjes, van harte welkom in deze dienst van de Doopsgezinde Gemeente in Oud-Dorp. Als u vakantie bent hier, ook van harte welkom en we hopen dat u een goede dienst heeft en dat u zich vertrouwd voelt hier. Ook als u meekijkt of luistert via de livestream, nu of later, ook van harte welkom. Een speciaal welkom voor dominee Hoekstra, emeritus predikant van de Hoeksteen in Capelle aan de IJssel. Van harte God zegen toegewenst bij het brengen van Gods woord en het leiden van de dienst. U heeft, als het goed is, voor de aanvang van de dienst de foto's gezien van het bezoek van de Indonesische studenten. Het is een bijzonder mooie tijd geweest en ik wil iedereen die daaraan heeft meegewerkt bedanken voor zijn of haar inzet. Vanavond gaat het voor Broeder ten Voorde uit Heldervoetsluis. Het thema is dan vissers van mensen. Nou, dat moet ons zeker allemaal aanspreken hier in deze omgeving. Van harte hiervoor uitgenodigd. Martin en Hendrika die zijn afgelopen week naar Tessen geweest om daar te evangeliseren. En ik wil nu graag aan Hendrika het woord geven.

0: Nou, met deze kleding en tekst op onze ruggen liepen wij door de dorpen van Texel. Niet iedereen was daar blij mee, want we zijn ook van markten weggestuurd omdat we te zichtbaar zijn, vonden ze. Ze vonden het aanstootgevend. Nu begrijp ik dat niet, maar iedereen mag met alles rondlopen, alleen wij mogen met dit niet rondlopen. Dus dan zie je wel dat de duivel het echt niet leuk vindt wat wij doen. Gelukkig hebben we ook hele mooie gesprekken gehad, hele waardevolle gesprekken. Meiden die geïnteresseerd waren in het geloof. Andere meiden die weer wel geloofden, maar niet echt goed relatie wisten te onderhouden met God. Dat kon je zoveel verder helpen. Het waren hele mooie, bijzondere momenten. Dus we bedanken jullie heel erg hartelijk voor jullie steun van gebed en financieel. Echt heel erg bedankt. Nu ben ik afgelopen zaterdag niet zo ver weg geweest. Ik was in Renesse. En in Renesse zijn ook heel veel jongeren. 'S Avonds laat op straat die daar bij de clubs rondhangen. Lekker met vrienden. En het was zo bemoedigend om te zien van jongeren die echt nog nooit van God hadden gehoord, of misschien net een klein beetje ergens iets, stonden open om te luisteren naar wat Jezus gedaan heeft aan het kruis voor ons. Er was echt een jongen die was 15 jaar, vertelde hij achteraf. Hij was met een groep jongens, meiden, was hij daar, zat hij te drinken. En we spraken hun aan van, willen jullie een lolly van ons? Of hebben jullie iets met het geloof? En hij wilde wel verder praten, merkten we. En hij vertelde dus dat hij 's nachts wel eens nadacht over de zin van het leven. Van ja, waarom zijn we hier nou eigenlijk? En hij stond echt open daarvoor. En we konden aan hem het evangelie vertellen kort over wat Jezus gedaan heeft. En hij begreep echt het verschil tussen goed en kwaad. Van ja, het is ook logisch dat God niet met het kwade kan door de vingers kan zien. Zoals een aardse rechter ook niet het kwaad door de vingers kan zien. Dus hij stond er echt open voor om te horen wat God te vertellen heeft, zeg maar. En dat was zo bijzonder. Ik vroeg aan hem, joh, heb jij een Bijbel? Nee, die had hij niet. Ik zeg, ik heb een Bijbel voor je. Zou je die willen hebben? Hij nam het echt als een kostbaar geschenk aan. En hij zei, morgen ga ik in deze Bijbel lezen. Het is zo mooi. Toen hadden we nog veel meer gesprekken. Dan denk ik, oh, zo dichtbij, Renesse. Het is een half uurtje rijden. Er zijn zoveel jongeren die openstaan om meer te horen over het geloof. Zo waardevol om zo in Gods koninkrijk te mogen dienen. Dus heel erg bedankt voor jullie steun en gebed.
1: Goed, dankjewel Hendrika. Mooi dat jullie dat allemaal doen en dat je het ook ziet. De collecte is bestemd voor onkosten van onze gemeente en zal zoals gebruikelijk aan de uitgang worden gehouden. De tweede collecte die is bestemd voor de stichting Kom Over en Help. Onze kleding gaat via hun naar Oost-Europa. Dat is van harte aanbevolen. Voor de overige mededelingen verwijs ik u naar de weekbrief. En vergeet u vooral niet te bidden voor de rouwdragende, ouderen en zieken. En vooral degenen die al langere tijd op de weekbrief staan. Een speciaal gebed gevraagd voor Pie van Oosterbrugge. Ze wordt 19 augustus geopereerd. En ik wil ook gebed vragen voor Corrie Redert. Ze heeft een val meegemaakt en bijzonder veel pijn aan haar pols, waardoor ze morfine moet slikken. We beginnen deze dienst zo meteen met het zingen van Psalm 107, de verzen 1 en 20. Gods goedheid houdt ons staande, zolang de wereld staat. Ik verzoek u, voor zover u in staat bent, dit staande te doen. En namens de kerkenraad draag ik deze dienst graag over aan dominee Hoekstra en wens ik u een gezegende dienst toe.

Wij mogen een moment nemen dat het stil wordt in ons, om ons voor te bereiden op de ontmoeting met God. Onze hulp is de naam van de Eeuwige, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en jullie en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer, door de Geest. Amen. Laten we God toezingen met het lied Heilig, Heilig, Heilig.

Er gaat een kinderlied gezongen worden, maar misschien kan ik eerst even met de kinderen praten. Willen jullie naar voren komen? De kinderen die naar de kindernevendienst gaan? Of is dat te spannend? Zijn het er niet zoveel vandaag? Wie wil er allemaal naar de kindernevendienst? Oh, kijk eens, er komt nog iemand aanrennen. Wonen jullie allemaal hier in Oud-Dorp of ben je op vakantie? Wie is er op vakantie hier? Ah, jullie horen allemaal. Kijk eens, er komt nog een heel kleintje. Er was net voor de dienst een mevrouw, een jonge vrouw, die ging iets vertellen. Hebben jullie daarna geluisterd? Ja? Wie kan het navertellen? Daarna geluisterd? Ja? Wie kan het navertellen?

ik hou van je. Ze heeft een t-shirt, er staat achterop, Jezus zegt, ik hou van je. Nou, zou jij daarmee door het dorp durven lopen? Dat is best wel spannend, want mensen kunnen je uitlachen. Mensen kunnen vervelend tegen je gaan doen. Maar ze vertelde ook van een jongen die heel blij was dat ze over God ging vertellen. En over de Bijbel. Nou, die heb ik hier. Wat is de Bijbel? Jij durft het wel te zeggen, denk ik. Wat is de Bijbel? Een boek waar het woord van God in staat. Ik vind dat je dat heel mooi zegt. Eigenlijk zou ik willen zeggen, dit is een schatkist. Nou, zit er dan een schat in? Nou, daar gaat het lied zo meteen over. Als je ergens over nadenkt en je bladert door die Bijbel, dan kun je daar best een antwoord op vinden. Dan lees je woorden en dan merk je door die woorden heen van, hé, maar dit is meer dan mensen bedacht hebben. Dit kon wel eens van God komen. En dan word je daar blij van of het helpt je in je leven. En het lied gaat daar ook over. Lees maar in de Bijbel, gaan we straks steeds zingen. Nou, dan moet je goed onthouden. En dat is heel mooi dat zo'n jongen er dan zo blij mee was. En ik hoop dat jullie allemaal blij zijn met de Bijbel. Dat je dat gaat ontdekken in je leven, dat dat een schatkist is. Waar heel veel mooie schatten in staan. Ja? We gaan zingen. God heeft ons zijn zoon gegeven.

Vanavond gaat het over vissers van mensen. Dat heeft met water te maken en deze omgeving. Maar vanmorgen gaat het ook over water. Vroeger lag er bij ons thuis een oud boekje met liedteksten. En ik heb geen idee meer wat de herkomst was. Maar ik gebruikte het als kind wel eens om liederen uit te zingen. En als het spannend was buiten met harde wind of onweer, dan vond ik die liederen wel mooi die erin stonden van: als geen nood gezeten, geen uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten, God verlaat u niet, met van die mooie regels. En op nachtelijk duister volgt het morgen.

rood. Schoon stormen woeden ducht, toch geen kwaad. En dat andere lied wat er ook in stond, ruwe stormen mogen woeden. Of het overbekende scheepke onder Jezus hoede. En eerlijk gezegd was het taalgebruik in mijn tijd al ouderwets. Maar je voelde toch wel aan waar het over ging. En je voelde ook wel Gods bescherming. Hielp het, vroeg iemand van de week aan mij. Ja, dat hielp wel. Ik vond het fijn om dat te zingen. Vanmorgen volg ik de lezingen van het Ecumenisch Leesrooster. En hebben we ook twee stormverhalen waar je die liederen wel bij zou kunnen zingen. Het ene is een lezing uit Jona. Dat lied dat Jona zong toen hij door de vis was opgeslokt. Dat lied geeft de gedachten weer van iemand die zich overgeleverd voelt aan barre omstandigheden. En het andere is het overbekende verhaal van de storm op de zee. Maar voor wat we dat gaan lezen en gaan bidden, wil ik enkele woorden uit de Bijbel lezen bij het leven. En dan lees ik voor u ter bemoediging vanmorgen Romeinen 8, vers 31 tot 38. Waar Paulus schrijft, en het hoofdstuk heeft van het Bijbelgenootschap het opschrift gekregen, Leven door de Geest. Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende, vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard. Je zou dit samen kunnen vatten in de tegenwind die we straks in het evangelie tegenkomen. Er staat geschreven, om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft lief gehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte of wat er ook maar in de schepping is, ons zou kunnen scheiden van de liefde van God die hij ons gegeven heeft in Jezus Christus Jezus, onze Heer. Laten we daar een lied bij zingen uit het liedboek voor de kerken. Lied 940. Verberg mij nu onder uw vleugels, Heer.

Ik mag u voorgaan in gebed. Laten wij bidden. Heer onze God, wat een voorrecht om vanmorgen hier samen te zijn. Wat een voorrecht ook om de Bijbelwoorden te horen dat niets ons kan scheiden van uw liefde die ons gegeven is in Jezus Christus. Goede God, zelfs onze tekortkomingen kunnen ons niet scheiden van uw liefde. Maar ze kunnen wel onze relatie met u in de weg staan. En dat zou pas zonde zijn. Ontferm u daarom over ons hart. Weer van ons alles wat ons schaadt. En vernieuw ons, ook vandaag, naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. Wij loven en prijzen uw naam, u Vader, Zoon en Heilige Geest, die er was van het begin en die er zal zijn tot in eeuwigheid. God, wij bidden u om het licht van uw Heilige Geest, als wij de Bijbel openen en onze levens willen zien in het licht van het evangelie. U kent ons. Spreek ons hart aan in wat we nodig hebben. Wilt u zo bij ons zijn met uw genade en goedheid? Wij bidden het ook andere kerken toe hier in Ouddorp. God, wij vragen het u voor uw kerk wereldwijd. Door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen. De eerste schriftlezing is uit het boek van de profeet Jona. Jona 2, vers 2 tot 11. Dat is het lied dat Jona zong dus in de buik van de vis. En waarschijnlijk, en daarom is het altijd goed om je psalmteksten te kennen, greep hij daarmee al terug op een eerder lied wat hij op zichzelf toepaste. In mijn nood riep ik, toen begon hij in de buik van de vis tot de Heer zijn God te bidden. In mijn nood riep ik de Heer aan en hij antwoordde mij. Uit het rijk van de dood schreeuw ik om hulp. U hoort mijn stem. U slingerde mij de diepte in naar het hart van de zee. Door kolkend water ben ik omgeven. Zwaar slaan uw golven over mij heen. Ik dacht, verstoten ben ik, verbannen uit uw ogen. Maar eens zal ik opnieuw uw heilige tempel aanschouwen. Het water stijgt tot aan mijn lippen. Muren van water storten op mij neer. Zeewier om mijn hoofd verstikt mij. Ik zink tot de bodem waar de bergen oprijzen. Naar het rijk dat zijn grendels voorgoed achter mij sluit. Maar u trekt mij levend uit de dood omhoog. O Heer mijn God. Nu mijn levensadem mij verlaat, roep ik u aan, Heer. En mijn gebed komt tot u in uw heilige tempel. Zij die armzalige afgoden vereren, verlaten u, trouwe God. Maar ik zal mijn stem in dank verheffen en u offers brengen. Mijn geloften los ik in. Het is de Heer die redt. Toen, op bevel van de Heer, spuwde de vis Jona uit op het land. De tweede lezing is uit het evangelie van Matthäus. Matthäus 14, vers 22 tot 33. Meteen daarna gelastte Jezus de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant. Hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. Toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel in en hij was daar helemaal alleen. De boot was intussen al vele stadien van de vaste wal verwijderd en werd als gevolg van de tegenwind door de golven geteisterd. Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het meer. Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen een spook en schreeuwden het uit van angst. Meteen sprak Jezus hen toe, blijf kalm, ik ben het, wees niet bang.
Petrus antwoordde, Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. Hij zei, kom. Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit, Heer, red me. Meteen strekte Jezus zijn hand uit, hij greep hem vast en zei, kleingelovige, waarom heb je getwijfeld? Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. In de boot bogen de anderen zich voor hem neer en zeiden, u bent werkelijk Gods zoon. Zingen we lied 917, ga in het schip, zegt gij.

Ik heb dit lied opgegeven op de tekst. Voor mij een heel bekend lied. Maar wij zongen dat bij Jules Verkruist vroeger toch echt op een veel makkelijker wijs. Maar goed. En ik heb maar gauw het liedboek erbij gepakt. Maar jullie moeten dat dan zonder noten doen, toch? Dan, heel knap. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Eind juni, begin juli, waren wij, ik en mijn man en ik, op vakantie in Frankrijk. En maakten we het mee dat de hittegolf van toen beëindigd werd met een heftige bui. Er was heel veel ontlading in de lucht. Het bliksemde aan één stuk door en dat is echt prachtig om te zien. En in onze regio, de Aisne in Noord-Frankrijk, was er een enorme hoeveelheid wind ineens. Je zou het storm kunnen noemen. Zoveel dat er van alles om ons heen gebeurde midden in de nacht. En wij probeerden de voortent van onze vouwwagen overeind te houden. Wel zo'n 20 minuten lang. De wind deed zijn best en wij nog veel meer. En ik heb heel wat schietgebedjes gedaan of het vol mocht te houden. Want het was best wel pittig. En na 20 minuten was het ook weer rustig wat de wind betreft. Het onweer ging nog wel een tijdje door. Nou, opruimen, de voortent weer overeind gehezen. Bezorgde campingbeheerder verzekerde dat we echt geen grote schade hadden. Dingen herstellen en met weer een ervaring rijker gaan slapen. Storm kan je zomaar overvallen. Door verandering van weer en op het meer van Genezareth kon het ook behoorlijk tekeer gaan. Het is een overbekend verhaal vanmorgen. Kan ik daar nog iets nieuws over vertellen, dacht ik in eerste instantie. Maar waarschijnlijk niet en ik dacht dat is ook eigenlijk helemaal niet nodig. Want dit verhaal is gewoon dit verhaal. En het zijn onze levens die door verschillende tijden gaan. En bij sommige tijden uit ons leven blijkt zo'n verhaal ineens wonderwel te passen. Ik wil een paar onderdelen, dat is misschien wat oneerbiedig gezegd, een paar onderdelen uit deze geschiedenis speciaal voor het licht brengen. Dat is ten eerste Jezus. Ten tweede het geloof van de leerlingen. En ten derde het geloof van Petrus. Nou, deze drie wil ik belichten vanuit die ene vraag. En die vraag is dan, hoe leef je of hoe blijf je overeind in je geloof? En ik begin bij onze Heer, Jezus. Jezus gaat een uitgesteld stille tijd moment houden. Het verhaal van vanmorgen, dat volgt namelijk op de spijziging van de 5000. En kort daarvoor probeerde Jezus naar een afgelegen plek te gaan. Hij had namelijk gehoord van de dood van Johannes de Doper. En hij voelde de behoefte daarna om alleen te zijn. Maar de menigte was hem gevolgd. En Jezus voelde zich in zijn ontferming geroepen om de zieken te genezen. En toen het laat werd, volgde de spijziging van de 5000. Maar nu het kan, nu neemt hij de tijd om alleen te zijn. Dat staat er nadrukkelijk vermeld. Hij was daar alleen. Alleen om te bidden. Dus hij was uit op de ontmoeting met God. Want dat is wat bidden toch is. Als je wilt leven in geloof, dan heb je zulke momenten nodig. Stiltemomenten. Of je het nu heel druk hebt met een heel gevuld leven, of dat je al heel veel stilte hebt in je leven, dat kan ook. Stiltemomenten heb je nodig voor je geloof. Als het druk is, dan zul je die momenten echt moeten zoeken. Sommige mensen gebruiken daar de rit naar hun werk voor. Maar als er al heel veel stilte in je leven zit, dan zul je die momenten ook moeten zoeken, want de ene stilte is de andere stilte niet. Jezus trok zich terug om te bidden. Alleen.
Elke andere keer dat Matthäus dat over Jezus vermeldt, dan gaat het om een bidden in het licht van zijn lijdensweg. En misschien vermeldt Matthäus het daarom ook wel hier. Jezus wilde zich dus al eerder terugtrekken nadat hij gehoord had dat Johannes de Doper vermoord was. Die gebeurtenis bracht voor Jezus natuurlijk het besef dichterbij van zijn eigen moeilijke gang door het leven. Johannes verkondigde immers ook het koninkrijk en dat werd niet op prijs gesteld. En Jezus zal zich al vroeg bewust zijn geweest van het feit dat ook hij te maken zou krijgen met dezelfde dreiging. En daarom trekt hij zich terug. Hoe leef je in geloof? Daar heb je gebedsmomenten voor nodig. Alleen voor Gods aangezicht. We zongen het ook vanmorgen. Vind rust, mijn ziel, in God alleen. Bidden is best wel moeilijk, is mijn ervaring. Het is niet moeilijk om een waslijstje voor God op te noemen met allemaal belangrijke punten. Maar wel om daadwerkelijk stil te worden. Zeggen wat er op je hart ligt. En luisteren of er een antwoord komt. Dat is moeilijk. Je bent vaak snel afgeleid en hoe vaak lijkt ook niet de hemel dicht. God zegt niets terug, toch? Tot die ene keer dat er wel iets in je gedachten komt door alle rust. En je geraakt wordt. En al die andere keren. Dat er toch iets van shalom, van vrede in je hart neerdaalt. De vrede die alle verstand te boven gaat. De vrede waarmee je de rust kunt bewaren in de stormen. Hoe leef je in geloof? Door van tijd tot tijd stil te worden voor God, zoals Jezus dat deed. Maar wij lijken meestal niet op Jezus, wij lijken meer op de leerlingen. Leven met een opdracht, gedoopt zijn, gaan in geloof, doen, handelen, leven onderweg. De leerlingen hebben net geleerd, het verhaal hiervoor, hoe je kunt delen van het weinige dat je hebt. En nu zijn ze vast op weg gestuurd, Jezus vooruit. De evangelisten die schreven hun verhalen na Pinksteren. Er zit altijd dan ook een dubbele bodem in zo'n verhaal. Want de geest was er gegeven. Maar de fysieke aanwezigheid van Jezus werd gemist. De leerlingen zitten alleen in dat bootje. En dat is daar een beeld van. En er is tegenwind. De leerlingen hebben het zwaar. En op welk geloof vallen ze dan terug? Als Jezus eraan komt over het water, dan herkennen ze hem niet meteen. Er schuift iets tussen. Ze zien een spook. Een fantasma staat er in het Grieks. Ze zien Jezus aan voor een spook. Ja, waar val je nou op terug als het spannend wordt in je leven? Als je figuurlijk gesproken last hebt van tegenwind? Doorgaans vallen mensen terug op het eerste wat ze hebben geleerd. Mensen voor wie Nederlands de tweede taal is, die zullen onherroepelijk terugvallen op hun moedertaal, hun eerste taal, als er iets gebeurt waar emoties aan te pas komen. En voor wie dialect gesproken heeft, is dat misschien wel herkenbaar. Als er dan iets emotioneels gebeurt, val je terug in je eigen dialect. En ik vermoed zomaar dat het ook gebeurt als dat gaat om geloven. Dat wat er het eerst bij je is ingeprent, daar val je op terug. En dan maar hopen dat je de goede dingen hebt geleerd. Iemand vertelde mij dat hij was opgevoed met het beeld van God als een strenge, straffende God. Onbijbels, en hij had het gelukkig ook afgeleerd. Maar zo vertelde hij mij, toen een van zijn volwassen kinderen ineens heel ernstig ziek werd, toen betrapte hij zichzelf op de gedachte, dit is een straf van God.
En hij moest zich tegen die gedachte, een spookbeeld bij tegenwind, hij moest zich daartegen verweren om zich weer te binnen te brengen dat het anders is. Dat God anders is. Ik had deze preek al klaar vorige week. Toen ik na de dienst van vorige week over de spijziging van de 5000... een nagesprek had in de consistorie. En dat gesprek bevestigde ook mijn gedachten. Je valt zo makkelijk terug op spookbeelden waar je mee opgegroeid bent. Ik had een gesprek over iemand die vertelde dat iemand waar ze nou mee verbonden was ook maar moeilijk loskwam van hele zware en mijns inziens onbijbelse beelden over God. En dat ontnam nogal wat vreugde. Ik denk dat hier bij de leerlingen iets vergelijkbaars optreedt. Ze waren uiteraard opgevoed met de God van Israël, met de 10 geboden, maar ze waren ook bekend met alle volksmythes. En een van die mythes was dat er demonen huizen in het donkere water. De zee, het water, dat is de woonplaats van de boze geesten. En daardoor zien ze even niet Jezus, maar een spook. Ze zijn in de greep van dat oude beeld waar ze aan overgeleverd zijn. Hoe leef je in geloof? In elk geval niet door je over te geven aan primitieve angsten. Geen spookbeelden laten schuiven voor het beeld van Jezus. Ook nu niet, nu het in de wereld steeds spannender wordt. Geen angstprediking achterna gaan. Maar altijd onderscheid van geesten houden. Altijd voor ogen houden hoe en wie onze Heer werkelijk is. Geen God die angst aanjaagt. Geen God die veel eisend en hardvochtig is. Maar wel de Heer die ons in onze angst tegemoet komt. Jezus spreekt letterlijk in Gods naam. Ik ben, Yahweh, de aanwezige, ik ben het. Wees niet bang. Waar Jezus is, hoeft geen ruimte te zijn voor ongegronde angst. God is geen God die bang maakt. Hoe leef je in geloof? Nou, ook het vriendelijk aangezicht zoeken van Jezus. En geen spookbeelden daartussen laten komen. Want liefde, de liefde van God, verdrijft alle vrees. En dan komen we bij die ene leerling die zich onderscheidt van de andere. De evangelist Matthäus is de enige die in dit verhaal de regels over Petrus toevoegt. En wat bedoelt hij ons dan te vertellen met deze passage over Petrus? Het is een dankbaar preekonderwerp. Er zijn liederen bij gemaakt die ons uitnodigen om hetzelfde te doen. Zet je voet maar op het water. Niet letterlijk natuurlijk, want als Paulus later schipbreuk leidt, dan lezen we nergens dat hij besluit om dan maar lopend over het water naar het land te gaan. Wat is de betekenis van dit gedeelte? Wat kan voor Petrus nu ook de reden zijn geweest om uit die boot te willen? Jezus kwam naar hem toe. Blijf kalm, ik ben het, wees niet bang. En is het dan verlangen van Petrus dat hij naar zijn Heer wil? Is het moed? Is het overmoed? Zit er twijfel in zijn vraag? Als u het bent, zeg dan dat ik over het water naar u toe mag komen. Ik heb bij de voorbereiding wel even zitten denken van als ik, maar dat geldt natuurlijk ook vanmorgen, als wij nou in die boot hadden gezeten. Hadden we dan bij de leerlingen gehoord die bleven zitten? Of spreekt wat Petrus ons doet eigenlijk wel aan? Overigens las ik zelf geen twijfel in die woorden van Petrus van als u het zegt. Maar eerder dat impulsieve enthousiasme waardoor een man als Petrus zo echt menselijk voor ons wordt. En Jezus' antwoord is heel simpel. Kom.
Wat de drijfveer van Petrus ook geweest mag zijn, hij krijgt van Jezus de ruimte. Ook de ruimte dus, of misschien wel juist de ruimte, om te falen. Want Petrus ziet Jezus, maar hij voelt de wind. En Jezus bestraft die wind ook niet. Hij staat Petrus toe om te komen en hij staat de wind toe om zich te laten gelden. Misschien dacht Petrus van zichzelf wel toen hij overboord stapte dat zijn geloof groot was en sterk. Hij durft. Maar hij zakt al snel door de bodem van zijn geloof. Hij komt, zeggen wij dan, hij komt zichzelf tegen. Hij kan met Jona meebidden. Het water stijgt tot aan mijn lippen. Muren van water storten op mij neer. Zeewier om mijn hoofd verstikt mij. Zo voelde Jona zich. Zo voelt Petrus zich waarschijnlijk. Maar zo kunnen wij ons ook voelen als we in het leven tegenwind hebben. Wanneer de gewone gang van het dagelijks leven ineens verstoord wordt door ziekte, door dood of door tegenslag. Het gebed van Petrus is heel kort. Heer, red mij. En Jezus steekt zijn hand uit en grijpt hem vast. En dan krijgt Petrus niet te horen van, nou, wat een groot geloof had jij, zomaar die boot uit. Jammer dat het even misging. Maar Petrus hoort, klein gelovige, waarom heb je getwijfeld? Mag je dan niet, mag je nooit twijfelen? Mag je je niet vertwijfeld voelen als de omstandigheden jou het gevoel geven om kopje onder te gaan? Nou, dat zegt Jezus niet. Hij vraagt alleen, waarom heb je getwijfeld? Wij zijn Petrus niet. Wij moeten dus gissen naar de antwoorden. Paulus zegt later, wie meent te staan, die moet oppassen dat hij niet valt. Je kunt soms van jezelf denken dat je een sterk geloof hebt. Een beetje trots zijn op je geloof. Je doet het toch maar goed. En juist als er dan tegenwind komt, omstandigheden zijn die tegenwind vormen, dan kun je jezelf zo vies tegenvallen. Jezelf tegenkomen. En dat hindert niet. Als je maar komt tot zelfreflectie met die mooie vraag van Jezus, waarom heb je getwijfeld? En dan kan het leiden tot een diepere verbondenheid met de Heer. De kracht van je geloof vind je niet in jezelf, maar in Jezus. Zou Petrus niet gegroeid zijn juist van een ervaring als deze? Hij kreeg de ruimte om zichzelf en zijn motieven te ontdekken. Misschien kon Petrus later juist wel een sterke leider worden, omdat hij hier zijn eigen kleine geloof ontdekte. Hoe leef je in geloof? Door Gods aangezicht te zoeken, door dicht bij Jezus te blijven, los van alle spookbeelden en wat Hij ons over God leert, maar ook door de ruimte te nemen om je eigen kleingelovigheid te ontdekken. En dan weer aan de hand van Jezus de boot in, waar dan de wind gaat liggen. Die boot die vind ik wel een mooi symbool van samen. In onze tijd van individualisme is het goed om te bedenken dat je vooral ook samen in die boot zit. Samen ben je gemeente van de Heer. We hebben elkaar nodig. Als de een een tijd van twijfel of verdriet of moeilijkheden doormaakt, dan roeien de anderen wel verder. Ik kan even niet meer bidden. Dat heb ik meer dan eens gehoord van mensen die getroffen waren in hun leven door tegenwind. Hindert niet, zei ik dan. Je hebt een gemeente om je heen die wel bidt. Laat je daar dan maar door dragen. We zitten samen in die boot. We mogen elkaar bemoedigen, op Jezus wijzen en er voor elkaar zijn. Tot slot.
Misschien vindt u het wel een wonderlijk verhaal wat Matthäus ons heeft nagelaten. Lopen over het water. Een wonderlijk verhaal, een sterk verhaal. Nou, dat laatste kan ik alleen maar beamen. Zeker is dit een sterk verhaal. Het leert ons hoe we kunnen en mogen geloven, ook als er tegenwind is. Jezus is bij ons. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Zingen we samen lied 939.

Nee, het was 3 coupletten, dus het is op. Ja. Laten wij danken en bidden. En ik eindig met ruimte voor stilgebed. En daarna bidden we samen het Onze Vader. Goede God, wij danken u voor wie u bent. Onze hemelse Vader. Onze redder en verlosser in Jezus Christus. En we danken u ook voor de Heilige Geest die bij ons is en ons leidt in dit leven. Wij danken u voor de ruimte die er is, dat u een ruimhartige, genadige God bent om met vallen en opstaan te geloven. Wees ons nabij. Als we meer op de wind letten, op alles wat er gebeurt in dit leven, dan dat we Jezus voor ogen houden. En red ons dan. God, wij bidden u voor deze tijd die we mogen krijgen in dit seizoen. Vakantietijd, tijd om te rusten. Tijd misschien ook voor reflectie. Tijd om even gewoon te mogen zijn. Dat we ook in de vakantie niet uit uw hand vallen, maar ons in alles gedragen weten. God, ik wil u bidden om een zegen voor deze gemeente hier. Dank u dat zij er is. Dank u voor de manier waarop zij er is. Wilt u hen zegenen in alles wat er ondernomen wordt. Alles waar zij voor openstaan in uw koninkrijk. We danken u in het bijzonder ook voor de mooie gesprekken die er zijn geweest bij de evangelisatie onder jongeren. God, soms weten we niet hoe onze woorden vrucht zullen dragen, maar u belooft dat ze vrucht zullen dragen. We willen nu ook bidden, Heer, voor mensen bij wie er tegenwind is. Dat ze in alles mogen blijven vertrouwen. En dat ze ook mogen ervaren dat er mensen om hen heen staan. Dat ze niet alleen in die boot zitten. We bidden in het bijzonder voor mevrouw van Oostenbrugge, die moet wachten op een operatie in een moeilijke situatie. Wees haar en ook de mensen die om haar heen staan nabij, dat ze het los kan laten in vertrouwen op u en ook rust mag ontvangen. We bidden nu voor Corrie Reder, die zo getroffen is door ernstige pijn. Heer, dat de oorzaak van de pijn gevonden mag worden. En wilt u haar ook helpen om hier doorheen te gaan. God, we bidden nu voor de wereld waarin we leven. Dan denken we aan de droogte wereldwijd. Ook in Europa, ook in ons eigen land. En we bidden u om regen, die is zo broodnodig. Maar God, we bidden u ook voor ons mensen, dat we zuinig om zullen gaan met uw schepping. En dat we deze aarde niet uit zullen buiten. God, wij bidden u om vrede daar waar oorlog is. En we denken ook, los van al die oorlogen, om de vrede die verstoord wordt met woorden. Hoe makkelijk wordt er niet gereageerd met haatberichten? Hoeveel haat is er tegen de Joden in ons eigen land? Hoeveel haat is er als mensen anders geaard zijn? God, we bidden dat wij zelf in ons spreken mensen van vrede en verzoening zullen zijn. Zo is er veel te bidden en in een moment van stilte leggen we de gebeden van ons eigen hart voor u neer.

0: Hoor ons en maak ons ook open voor de verhoring van onze gebeden. En hoor ons ook als wij samen bidden het gebed dat Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt
1: geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil
0: We zingen ons slotlied, dat is uit de evangelische liedbundel nummer 411. Jezus leeft in eeuwigheid.

En als wij van hier gaan, mogen wij ons gedragen weten door Gods zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.

Beste luisteraars, u hebt geluisterd naar de kerkdienst van de Doopsters in de gemeente in Oudorp. Elke zondag worden onze diensten uitgezonden om 21:30 en 21:30 via deze zender. De liturgie kunt u vinden op de website www.doopstersindoudorp.nl onder het kopje weekbrief. Ook kunt u onze kerkdienst nogmaals beluisteren via de website. Mocht u behoefte hebben aan een gesprek, dan kunt u dit aangeven door het contactformulier op onze website in te vullen. We wensen u een gezegende dag toe.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Groenland heeft een krachtige waarschuwing gegeven aan het Texaanse oliebedrijf Greenland Energy, dat nauwe banden heeft met president Donald Trump. Het bedrijf is in het oosten van Groenland begonnen met voorbereidingen voor proefboringen, terwijl daarvoor geen toestemming was verleend door de Groenlandse autoriteiten. Rond 2 uur vannacht was er een explosie bij een woning aan de Zwanenbloemlaan in Arnhem. Daarbij sprongen een aantal ramen, maar de bewoner raakte niet gewond. De politie doet onderzoek naar de oorzaak en de dader zonder dat er verdachten zijn momenteel. In de eerste helft van dit jaar waren er 581 explosieaanslagen op woningen, 124 minder dan een jaar eerder. De Triodos Bank waarschuwt dat de extreme hitte en langdurige droogte in Europa de economie zwaar kunnen treffen. De schade wordt geraamd op ongeveer 180 miljard euro, oftewel 1% van het bruto binnenlands product van de EU. Arbeidsproductiviteit daalt, de landbouwproductie krimpt met 3-7% en voedselprijzen stijgen en elektriciteit wordt ook duurder. Noord-Spanje bereidt zich voor op een volledige zonsverduistering woensdagavond. Het evenement trekt bijna 500.000 extra buitenlandse bezoekers. Hotelprijzen zijn fors gestegen. Overnachtingen in hostels kosten 400 euro. En afgelegen gebieden registreren 5 keer zoveel boekingen als normaal. Ook worden files verwacht op de wegen. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink. In het noorden afhankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Archipel Gospel.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. De natuurbrand in Herperduin bij Os is onder controle en heeft zich niet verder verspreid. De brandweer blijft nablussen om heropflakkering te voorkomen. Zondagochtend woedde het vuur in een gebied van 100 bij 150 meter. Meerdere bluswagens waren aanwezig en er ontstond veel rook. Herperduin ligt in natuurgebied De Maashorst. Rond 2 uur was er een explosie bij een woning aan de Zwanenbloemlaan in Arnhem. Daarbij sprongen een aantal ramen, maar de bewoner raakte niet gewond. De politie doet onderzoek naar de oorzaak en dader zonder verdachte. In de eerste helft van dit jaar waren er 581 explosieaanslagen op woningen. 124 minder dan een jaar eerder. Triodos Bank waarschuwt dat extreme hitte en langdurige droogte in Europa de economie zwaar kunnen treffen. De schade wordt geraamd op ongeveer 180 miljard euro, ofwel 1% van het bruto binnenlands product van de EU. Arbeidsproductiviteit daalt, de landbouwproductie krimpt met 3-7%, voedselprijzen stijgen en elektriciteit wordt duurder. Groenland heeft een krachtige waarschuwing gegeven aan het Texaanse oliebedrijf Greenland Energy, dat nauwe banden heeft met president Donald Trump. Het bedrijf is in het oosten van Groenland begonnen met voorbereidingen voor proefboringen, terwijl daarvoor geen toestemming was verleend door de Groenlandse autoriteiten. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig in het noorden, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking optrekt en de zon afneemt. Temperaturen variëren van 25 graden op de Waddeneilanden tot 31 graden in het zuiden, met een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Archipel Gospel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. De natuurbrand in Herperduin bij Os is onder controle en heeft zich niet verder verspreid. De brandweer blijft nablussen om heropflakkering te voorkomen. Zondagochtend woedde het vuur in een gebied van 100 bij 150 meter. Meerdere bluswagens waren aanwezig en er ontstond veel rook. Herperduin ligt in natuurgebied De Maashorst. Rond 2 uur was er een explosie bij een woning aan de Zwanenbloemlaan in Arnhem. Daarbij sprongen een aantal ramen, maar de bewoner raakte niet gewond. De politie doet onderzoek naar de oorzaak en dader zonder verdachten. In de eerste helft van dit jaar waren er 581 explosieaanslagen op woningen. 124 minder dan een jaar eerder. Triodos Bank waarschuwt dat extreme hitte en langdurige droogte in Europa de economie zwaar kunnen treffen. De schade wordt geraamd op ongeveer 180 miljard euro, ofwel 1% van het bruto binnenlands product van de EU. Arbeidsproductiviteit daalt, de landbouwproductie krimpt met 3-7%, voedselprijzen stijgen en elektriciteit wordt duurder. Groenland heeft een krachtige waarschuwing gegeven aan het Texaanse oliebedrijf Greenland Energy, dat nauwe banden heeft met president Donald Trump. Het bedrijf is in het oosten van Groenland begonnen met voorbereidingen voor proefboringen, terwijl daarvoor geen toestemming was verleend door de Groenlandse autoriteiten. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig in het noorden, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking optrekt en de zon afneemt. Temperaturen variëren van 25 graden op de Waddeneilanden tot 31 graden in het zuiden, met een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, tegelijk zat je op Eldorado bij ons in de studio.
3: Ja.
2: Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeet je er nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 7.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Spanje heeft op de eerste dag van nieuwe grenscontroles 199 reizigers vanuit Italië gecontroleerd, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. De autoriteiten controleerden inzittenden van 12 vluchten op meerdere Spaanse vliegvelden. Aanleiding is een conflict met Italië over de komst van migranten naar Ceuta eind juli. Italië schortte daarop het vrije grensverkeer met Spanje voorlopig op. Rond 2 uur vannacht was er een explosie bij een woning aan de Zwanenbloemlaan in Arnhem. Daarbij sprong een aantal ramen, maar de bewoner raakte niet gewond. De politie doet onderzoek naar de oorzaak en dader zonder verdachte. In de eerste helft van dit jaar waren er 581 explosieaanslagen op woningen. 124 minder dan een jaar eerder. Groenland heeft een krachtige waarschuwing gegeven aan het Texaanse oliebedrijf Greenland Energy, dat nauwe banden heeft met president Donald Trump. Het bedrijf is in het oosten van Groenland begonnen met voorbereidingen voor proefboringen, terwijl daarvoor geen toestemming was verleend door de Groenlandse autoriteiten. Triodos Bank waarschuwt dat extreme hitte en langdurige droogte in Europa de economie zwaar kunnen treffen. De schade wordt geraamd op ongeveer 180 miljard euro, ofwel 1% van het bruto binnenlands product van de EU. Arbeidsproductiviteit daalt, de landbouwproductie krimpt met 3-7%, voedselprijzen stijgen en elektriciteit wordt duurder. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig in het noorden, terwijl vanuit het zuiden middelbare bewolking optrekt en de zon afneemt. Temperaturen variëren van 25 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden, met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het blijft vrijwel overal droog. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. De natuurbrand bij het Zuid-Spaanse Niebla heeft circa 8000 hectare getroffen en rukt op richting Sevilla, meldde de Andalusische minister Antonio Sanz zondag. 275 brandweerlieden proberen te voorkomen dat het vuur de rivier de Tinto oversteekt. De windrichting is cruciaal en lage luchtvochtigheid bemoeilijkt de bluswerkzaamheden verder. Voor de kust van het Omaanse eiland Jazirat al-Qiblia lekt de tanker Caroline Bezenji, onderdeel van de Russische schaduwvloot, ruwe aardolie. Het schip vervoert minstens 800.000 vaten en ligt anderhalve maand vast. Milieuonderzoeker Wim Schijnenbeur van Pax noemt het een ramp voor het lokale ecosysteem, waar zeldzame zeeschildpadden en walvissen voorkomen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, heeft verklaard dat Iran geen directe gesprekken voert met de Verenigde Staten en dat ook niet zal doen zolang de overeenkomst van juni wordt geschonden. Via tussenpersonen vindt wel overleg plaats, meldde hij aan het Iraanse persbureau Mer. Een zeppelin van 75 meter lengte vliegt momenteel boven Nederland om luchtvervuiling te meten. Het luchtschip steeg op in het Duitse Essen en vliegt over Arnhem, Kootwijk en Utrecht. Boven de Veluwe maakt het meerdere heen- en weervluchten. Onderzoekers van Wageningen University and Research meten samen met Duitse collega's uitlaatgassen, fijnstofdeeltjes en CO2 op 300 meter hoogte. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig in het noorden, terwijl vanuit het zuiden middelbare bewolking optrekt en de zon afneemt. Temperaturen variëren van 25 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden, met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het blijft vrijwel overal droog. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

0: Prins Eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, dat lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om als jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Een 26-jarige Rotterdammer die werd aangehouden voor 2 steekpartijen, waarbij 2 mannen gewond raakten, vertoonde onbegrepen gedrag en ontvangt passende zorg. Hij blijft verdachte van de steekpartijen en een poging tot een derde. De slachtoffers kenden de verdachte niet. Mannen praten zelden over mentale problemen en zoeken nauwelijks hulp, waardoor ze onzichtbaar blijven voor de geestelijke gezondheidszorg. Journalist Tim van Bokstel ondervond dit zelf en sprak hierover met experts en ervaringsdeskundigen. Zij belichten de grote kloof die bestaat tussen mannen en de beschikbare hulpverlening in Nederland. De Somalische vrouw die op 14-jarige leeftijd in haar thuisland trouwde en nu in Nederland woont, wil scheiden van haar man. De Nederlandse rechter wijst dit verzoek echter af omdat het huwelijk juridisch niet erkend wordt. Volgens de rechter is het stel officieel nooit getrouwd geweest. Bij een bootramp in de haven van New York, nabij Liberty Island, waar het vrijheidsbeeld staat, zijn zaterdagavond een 27-jarige vrouw en een baby van 5 maanden oud omgekomen. Duikers vonden de 2 in het water. In het ziekenhuis werden zij doodverklaard. 12 mensen, waaronder de kapitein, overleefden het ongeluk. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig in het noorden, terwijl vanuit het zuiden middelbare bewolking optrekt en de zon afneemt. Temperaturen variëren van 25 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden, met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het blijft vrijwel overal droog. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De bal rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Maar ja, als je verschoning waait hier op Sport en Kust. Maar
0: het
2: was...
0: En het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Een 26-jarige Rotterdammer die werd aangehouden voor 2 steekpartijen, waarbij 2 mannen gewond raakten, vertoonde onbegrepen gedrag en ontvangt passende zorg. Hij blijft verdachte van de steekpartijen en een poging tot een derde. De incidenten vonden tussen 9:30 en 10:00 plaats. De slachtoffers kenden de verdachte niet. Bij de Geitweg in Wijchen woedt een nieuwe natuurbrand, meldt de veiligheidsregio. Het is al de zoveelste natuurbrand rond Wijchen die zondag uitbrak. De brandweer is met veel materieel aanwezig. Over de omvang is nog niets bekend. De nieuwe brand ligt ongeveer 2 kilometer van een eerdere brand aan de Heumenseweg, die rond 2:30 onder controle was. Netanyahu wees tijdens een kabinetsvergadering Trumps vredesplan voor Gaza publiekelijk af. Hij stelt dat het Israëlische leger Gaza pas verlaat als Hamas volledig ontwapend is. Een hoge Hamas-functionaris zei tegen Reuters dat Hamas zich wel aan het 20-stappenplan houdt. Israëlische verkiezingen staan gepland op 27 oktober. Bij een bootramp in de haven van New York, nabij Liberty Island, waar het vrijheidsbeeld staat, zijn zaterdagavond een 27-jarige vrouw en een baby van 5 maanden oud omgekomen. De boot kapseisde rond 22:25. Duikers vonden de 2 in het water. In het ziekenhuis werden zij doodverklaard. 12 mensen, waaronder de kapitein, overleefden het ongeluk. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig in het noorden, terwijl vanuit het zuiden middelbare bewolking optrekt en de zon afneemt. Temperaturen variëren van 25 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden, met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het blijft vrijwel overal droog. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Archipel Gospel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Frankrijk is een onderzoek gestart nadat een 8-jarige jongen in juli tweede graads brandwonden opliep toen een squeezy, een anti-stress speelgoed, in zijn gezicht ontplofte. Het parket onderzoekt mogelijk onopzettelijk letsel. De jongen had een Coolmix Supergel van Smith's Toys. De speelgoedketen ziet voorlopig geen reden om het product uit de verkoop te halen. De jemenitische Houthi-rebellen hebben in de havenstad Mokka Saoedische troepen en wapendepots aangevallen met ballistische raketten en drones. Bij de aanvallen kwamen volgens bronnen 3 burgers en 8 regeringssoldaten om het leven. Daarnaast raakten 32 mensen gewond. Onder het Saoedische leger vielen geen slachtoffers, dat melden militaire bronnen. In Wijchen bij Nijmegen woedt sinds vanmiddag een grote natuurbrand aan de Geitweg. De brandweer is met veel materiaal uitgerukt. Over de omvang van de brand is nog niets bekend. Eerder vandaag woedde ongeveer 2 kilometer verderop aan de Humminseweg ook een natuurbrand. Die was rond 2:30 onder controle. In het zuidoosten van Australië is langs een afgelopen weg bij Goulburn een koffer gevonden met het lichaam van een vrouw. Haar identiteit is nog onbekend en het is niet duidelijk hoe lang ze daar lag. De politie heeft de koffer meegenomen voor onderzoek. Eind juli werd ook in Athene een vrouw in een koffer gevonden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu kerkdienst Doopsgezinde Gemeente Oudorp.

Goedenavond, luisteraars. We heten u van harte welkom hier vanuit de doopsgezinde gemeente te Oudorp. Straks om 6:30 hopen we rechtstreeks de avonddienst uit te zenden. Maar tot die tijd kunt u luisteren naar toepasselijke muziek.

Goedenavond, broeders, zusters. Goedenavond. Ik mag iedereen van harte welkom heten in deze dienst van de doopsgezinde gemeente in Oudorp. Ook als u meekijkt of luistert via de livestream of later via de livestream, van harte welkom. Of als u hier het gast aan bezig bent in verband met vakantie, van harte welkom. Ik hoop en bid dat u een opbouwende dienst zult hebben. Een speciaal welkom voor broeder Tervoorde. Het thema is vissers van mensen. Nou, dat zal ons zeker aanspreken hier in Oudorp. Vanmorgen gaat het over water, dus wat dat betreft is het een duidelijke lijn in. Van Henk, van harte welkom en Gods zegen toegewenst bij het leiden van de dienst en het brengen van Gods woord. De collecte die is bestemd voor onkosten van onze gemeente en zal zoals gebruikelijk aan de uitgang worden gehouden. De tweede collecte is bestemd voor de stichting Kom Over en Help. En onze kleding gaat via hun naar Oost-Europa. Van harte aanbevolen. Voor de overige mededelingen verwijs ik u naar de weekbrief. En vergeet u vooral niet te bidden voor de rouwdragende, ouderen en de zieken. We beginnen deze dienst zo meteen met het zingen van lied 84a, de verzen 1 en 2. Wat hou ik van uw huis, Heer van de hemelse legers. En ik verzoek u, voor zover u in staat bent, dit staande te zingen. En namens de kerkenraad draag ik deze dienst over aan de broeder Tervoorde en wens ik u een gezegende dienst toe.

Onze hulp en onze verwachting is van de Heer. Die God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk van zijn handen. En in zijn naam mogen we elkaar groeten met genade en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen nu opwekking 167, couplet 1, 2 en 3.

Mijn naam is Simon. En zoals u kunt zien ben ik visser van beroep. Ik woon in een klein vissersdorp. Capernaum heet dat. Dat ligt aan het meer van Galilea in het noorden van Israël. En in ons dorp gebeurt er eigenlijk elke dag wel iets. Maar wat me nu pas toch overkwam, dat slaat echt alles. Ik ben samen met mijn broer Andreas ben ik aan het vissen, vlak bij de oever. En daar komt langs de kade komt een man aanlopen, die ik niet kende. Ik had wel eens over hem gehoord. Hij, een zekere Jezus, is pas verhuisd uit Nazareth en bij ons in Capernaum komen wonen. Hij schijnt een soort van rondtrekkende prediker te zijn. En terwijl Andreas en ik daar aan het vissen zijn en hij komt daar zo langslopen, roept hij ineens helemaal uit het niet: hé, jullie twee daar, kom met me mee, dan zal ik van jullie vissers van mensen maken. Ja, vissers van mensen. Wat moet ik me daar nou bij voorstellen? Kijk, hier weet ik alles van, hè. Ik weet precies hoe ik netten moet knopen. Ik weet hoe ik ze moet repareren. Ik weet precies op welke plek en welk moment van de dag of de nacht ik moet vissen om mijn net vol te krijgen. Ik weet ook heel goed hoe ik een net vol met vissen weer aan boord moet hijsen. Dat hebben we allemaal geleerd van onze vader van jongs af aan. Maar vissers van mensen, hoe doe je dat? Hoe word je een visser van mensen?

zullen we een zegen vragen over deze samenkomst. Hemelse Vader, wij prijzen uw heilige naam dat we hier op dit moment samen mogen zijn als een deel van uw wereldwijde gemeente, de gemeente van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heren, dank u wel dat we hier mogen zijn, omdat we bij u mogen horen dat ons leven geborgen is in u. En we bidden u, Heren, wilt u ons met elkaar een goede tijd geven? Wilt u geven dat we door alle facetten van deze dienst heen een ontmoeting met u mogen hebben als de levende Heer die ons leven verandert, ons leven geneest? Heren, wilt u het zelf zijn die uw woorden van troost en genade indraagt in ons hart, ons daarmee aanraakt in het diepst van ons wezen, zodat we werkelijk anders naar huis gaan dan we gekomen zijn. Wilt u ons zo met elkaar een gezegende dienst geven? Dat vragen we u in de naam van Jezus. Amen. We zingen uit het liedboek 531, couplet, sorry, 305, couplet 1, 2 en 3.

Nou, het thema van de dienst is ondertussen wel duidelijk, denk ik. En de passage die, waaruit die uitdrukking komt, ik zal jullie maken tot vissers van mensen. Die gaan we nu met elkaar lezen. Matteüs 4, vers 12 tot en met 22. Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangen genomen was, week hij uit naar Galilea. Hij keerde niet terug naar Nazareth, maar ging in Capernaum wonen, aan het meer in het gebied van Zebulon en Naphtali. En zo moest in vervulling gaan wat gezegd is door de profeet Jesaja. Land van Zebulon en Naphtali, gebied aan het meer, aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen, luister. Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht. En zij die wonen in de schaduw van de dood, werden door het licht beschenen. En vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. Kom tot inkeer, zei hij, want het koninkrijk van de hemel is nabij. En toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. En zij wierpen hun net uit in het meer. Het waren vissers. En hij zei tegen hen, kom, volg mij. Ik zal van jullie vissers van mensen maken. En ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. En even verderop zag hij twee andere broers, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes. Zij waren met hun vader in de boot bezig en zijn broer Johannes. Zij waren met hun vader in de boot bezig met het

Vissers van mensen. Daar gaat het vandaag over, vanavond over in de verkondiging. We hebben zojuist al een ooggetuige gehoord. Maar als het vanavond in de verkondiging gaat over, ik zal jullie maken tot vissers van mensen, dan gaat dat een stapje verder, want dan wordt het ook tegen ons gezegd, tegen u en mij, ik zal jou maken tot een visser van mensen. En je kunt zomaar het vermoeden hebben dat dit thema iets te maken heeft met getuigen zijn, met evangeliseren. En dat roept bij mensen altijd hele verschillende gevoelens op. De een die voelt zich er helemaal bij thuis. Vaak mensen die makkelijk contacten leggen, die makkelijk een praatje aanknopen, die geen moeite hebben om tegen een vreemde iets over hun geloof te delen. Maar aan de andere kant van het spectrum zijn er mensen die hebben wat meer schroom, die stappen niet zo makkelijk op een ander af. Die hebben zoiets van, ik ben niet zo'n evangelist. En eerlijk gezegd hoor ik zelf ook wel een beetje bij die tweede categorie. En toch heb ik het idee dat Jezus ook tegen mij zegt, ik zal jou een visser van mensen maken. Maar hoe dan?

Hoe word je een visser van mensen? Jezus zegt het natuurlijk in de eerste instantie tegen Simon en Andreas. En we weten uit de verhalen dat zij later ook daadwerkelijk zijn uitgezonden om het evangelie te verkondigen. Over die verhalen gaat het vanavond niet. Ik beperk mij tot de tekst van Matteüs die we gelezen hebben, die passage. En dan specifiek met de vraag, hoe worden wij een visser van mensen? In het hier en nu, 21ste eeuw in Nederland, hoe ben je dan een visser van mensen? En ik heb in de passage van Matteüs die we gelezen hebben, heb ik 4 inzichten gevonden die ons kunnen helpen om een visser van mensen te zijn. Inzichten waar we in, aan welke kant van het spectrum u zich ook bevindt, of misschien wel ergens in het midden. Inzichten die ons allemaal kunnen helpen om een visser van mensen te worden. In de eerste plaats staat die uitspraak, ik zal jullie maken tot vissers van mensen, niet op zichzelf. Er gaat iets aan vooraf. Jezus zegt eerst tegen Simon en Andreas, kom, volg mij. Matteüs die neemt ons mee in zijn verhaal langs het meer van Galilea, het vissersdorp Capernaum in het noorden van Israël. En daar zien we Jezus langs de oever lopen. En dan ziet hij op een gegeven moment die 2 broers, Simon en Andreas, die zijn bezig om hun netten uit te werpen. En dan zomaar uit het niet, zonder enige voorbereiding, zonder enige inleiding, zegt Jezus tegen deze 2 mannen, kom, volg mij. Nou, dat klinkt vrij abrupt. Hè? Jezus die valt als het ware direct met de deur in huis. In ieder geval is dat de indruk van de manier waarop Matteüs het verhaal vertelt. Matteüs die laat alle franje, alle bijzaken laat hij weg. En er blijft alleen maar een oproep van Jezus over. Dat geeft dit verhaal een zekere radicaliteit. En ik denk dat het ook precies het is wat Matteüs beoogt. Door het op deze manier op te schrijven. Want we kennen niet de voorgeschiedenis van Simon en Andreas. We weten ook niet of ze misschien al toch wel bekend waren met Jezus. Of misschien nog helemaal niet. Dat weten we allemaal niet. Dat vertelt Matteüs ook allemaal niet. Maar hoe het ook zij, Simon en Andreas begrijpen onmiddellijk dat deze woorden van Jezus geen vrijblijvende uitnodiging is. Zij horen in de woorden van Jezus een oproep tot discipelschap. Een oproep tot persoonlijke toewijding aan Jezus. En ook een oproep die vraagt om een radicaal antwoord. En dat blijkt wel uit hun reactie. Want zij laten onmiddellijk staan. Onmiddellijk laten ze hun netten vallen en volgen hem. Nou, hoe we dat ons precies moeten voorstellen, wat die stap concreet in hun leven betekende, dat wordt ook allemaal niet verteld. Maar duidelijk is wel dat het gaat om een radicale daad van toewijding, een bewuste keus om van nu af aan Jezus te volgen. En nou ja, die reactie van deze 2 volgelingen, deze 2 mannen, Simon en Andreas, die laat zich dan ook niet zomaar 1, 2, 3 vertalen naar onze tijd en onze omstandigheden. Ik vermoed dat niemand van u morgenochtend zijn baan gaat opzeggen naar aanleiding van deze preek. Maar toch
is de uitnodiging in de kern hetzelfde. Voor ons als dat het was voor Simon en Andreas. Want ook vandaag roept God mensen, nodigt God u, jou en mij uit tot discipelschap, tot een persoonlijke toewijding. En ook voor ons is die uitnodiging van Jezus, kom volg mij, niet vrijblijvend. En we zouden onszelf dan ook de vraag kunnen stellen, wat betekent het nu om een volgeling van Jezus te zijn in het leven van elke dag? Persoonlijk voor u, wat betekent dat nu? Of misschien zou ik de vraag anders kunnen stellen. Laten we die vraag maar gewoon aan onszelf stellen. Dus ik stel hem ook aan mijzelf. Hoe kan er iets van die radicaliteit die Matthäus in dit verhaal gelegd heeft, die we ook bij die andere twee broers zagen, Jacobus en Johannes iets verderop, precies hetzelfde. Hoe kunnen we nou iets van die radicaliteit die zo nadrukkelijk in dit verhaal aanwezig is, hoe kan dat nou een plek krijgen in ons eigen leven? Maar dat is het eerste inzicht. Een visser van mensen heeft in de allereerste plaats een hart dat toegewijd is aan Jezus. Dat is de kern. Het tweede dat opvalt, dat is dat visser van mensen zijn geen opdracht is, maar een belofte. Jezus zegt niet tegen die twee mannen, Simon en Andreas, jullie moeten vissers van mensen zijn. Nee, Jezus die zegt, ik zal jullie maken tot vissers van mensen. Ja, hoe doe je dat, hè? Vissen van mensen zijn? Ik denk dat, als ik me zo even inleef in Simon en Andreas, dat ze geen idee hadden. En wij hebben dan misschien iets meer een idee van wat Jezus bedoelde met vissen van mensen zijn. Maar toch, de essentiële vraag blijft, hoe doe je dat dan, een visser van mensen zijn? En hoe word je een visser van mensen? Want dat het gaat om iets van een groter gewicht dan wat ze tot nu toe deden, als visser, dat besef zal zeker tot hun doorgedrongen zijn. En dat Jezus hun roept tot iets van een totaal andere orde, iets van een wezenlijk grote betekenis. Een roeping die veel verder reikt dan het leven van elke dag, dan het uitvoeren van je beroep. Visser van mensen zijn. Mensen omhoog trekken uit de afgrond van zonde en dood en duisternis. En hen brengen in dat grote net van God. Dat is vissers van mensen zijn. Maar ja, wie is daartoe uit zichzelf in staat? Wie is er vanuit zichzelf daadwerkelijk een visser van mensen? Dus hoe word je dat, een visser van mensen? Wel, zegt Jezus, dat word je doordat ik jou maak tot een visser van mensen. Vissers van mensen worden gevormd, worden bekwaam gemaakt door Jezus zelf. Dat geldt voor hen, dat geldt ook voor ons. En daarbij gaat het niet in de eerste plaats om scholing of training of het volgen van een cursus evangelisatie, hoe nuttig dan ook. Maar het gaat om
geestelijke vorming. Het werk van de geest van Christus in ons leven. Om vernieuwing van ons denken, vernieuwing van onze gezindheid. Deze belofte, ik zal jullie maken tot vissers van mensen, die hangt nauw samen met de uitnodiging van dat eerste inzicht tot discipelschap. Want vanaf nu trekken ze samen met Jezus op. Ze volgen hem letterlijk. En ze maken hem mee als hij onderwijs geeft. Ze zijn getuigen van de tekenen en de wonderen die hij verricht. Ze zien zijn bewogenheid met mensen. En zo worden ze gaandeweg gevormd door Jezus zelf tot vissers van mensen. Bekwaam gemaakt door Jezus tot visser van mensen. Dat is het tweede inzicht. Een visser van mensen wordt gevormd door Jezus zelf, wordt gevormd door de geest van Christus. Voor het derde inzicht moeten we iets verder uitzoomen. En dan zien we dat zowel die uitnodiging van kom en volg mij als de belofte, ik zal jullie maken tot vissers van mensen, staan in het kader van een eerdere oproep van Jezus in vers 17, waar Jezus zegt, kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Want zonder inkeer, zonder bekering, krijgt niemand deel aan het koninkrijk van God. In de christelijke traditie zijn we zo langzamerhand, of in de loop van de tijd, bekering gaan reduceren tot één beslissend moment in het leven van een mens. En wel het moment waarop iemand tot geloof komt. Alhoewel dat voor veel mensen, waarschijnlijk voor velen van u hier ook aanwezig, eerder een proces geweest is dan een eenmalige gebeurtenis. Maar toch, dat is wel de manier waarop er vaak over bekering wordt gesproken. Dat is een beetje de plaats waar we, die we bekering geven. Maar het is opvallend dat in het Nieuwe Testament, en met name in het boek Openbaring, de oproep tot bekering de meeste keren gericht is tot mensen die al christen zijn. En ook Paulus roept in zijn brieven, zonder het woord bekering expliciet te gebruiken, roept hij de gelovigen die hij aan het begin van de brief nog heeft aangesproken als de heiligen te Efeze of de heiligen te Rome, christenen dus, volgelingen van Jezus. En diezelfde heiligen die roept hij verderop in zijn brief heel vaak op tot levensverandering. Concrete levensverandering, het afleggen van de leugen, het nalaten van diefstal, het vermijden van verderfelijke talen. Fijn, u kent al die lijstjes wel in die brieven van Paulus die hij bezigt om mensen die al gelovig zijn, die al een volgeling van Jezus zijn, toch op te roepen tot levensverandering. Samengevat zegt Paulus, laat je voortdurend vernieuwen in je geest en in je denken. Voortdurende vernieuwing, dat is dus waar het om gaat. Die we het beste kunnen typeren als levensheiligingen, een weg van toewijding waarin we ons leven steeds opnieuw afstemmen op de weg van Jezus. Maar ook een weg van bezinning, van inkeer, van zelfonderzoek. Ben ik nog wel op de weg van Jezus? Of zijn er in mijn leven dwaalsporen, dwaalwegen waarop ik mij moet omkeren? Waarvan ik mij moet bekeren?
Dat is het derde inzicht. Langs deze weg van levensheiliging worden wij voortdurend gevormd tot vissers van mensen. En dat is een levenslang proces. Uw diploma visser van mensen krijgt u pas helemaal aan het eind van uw leven. En dat brengt ons bij het vierde en laatste inzicht over de vraag: hoe word je een visser van mensen? Namelijk dat een visser van mensen lijkt op Jezus. Sterker nog, Jezus zelf is de ware visser met een hoofdletter van mensen. Dat benadrukt Matthäus aan het begin van de passage die we gelezen hebben, vers 12 tot en met 17, waarin hij vertelt hoe Jezus aan het begin van zijn openbare optreden Nazareth verlaat, het dorp waar hij was opgegroeid, en zich vestigt in Capernaum in het noorden van Galilea. En Matthäus typeert dat gebied als het Galilea van de heidenen. Simpelweg omdat daar veel meer heidenen woonden dan Joden. En zegt Matthäus, het is een streek waar duisternis heerst en mensen leven in de schaduw van de dood. En juist daar begint Jezus met zijn bediening. Dat is kenmerkend voor de visser van mensen. Dat hij juist de mensen opzoekt die leven in duisternis en de schaduw van de dood. De visser van mensen is gekomen om te zoeken wat verloren is. In geestelijk opzicht, maar zeker ook in sociaal-maatschappelijk opzicht, zocht Jezus wat verloren was. Richtte hij zich tot de armen en de tollenaars en de mensen aan de rand van de samenleving. Dat is wat de visser van mensen doet. En dat is ook wat vissers van mensen doen. En Matthäus verbindt die beweging van Jezus, die verhuizing van Nazareth naar Capernaum, verbindt Matthäus met de profetie van Jesaja. Jesaja die zegt: het volk dat in duisternis leeft, ziet een groot licht. En voor wie woont in het land van de schaduw van de dood, gaat een licht op. En dat is precies wat er nu op dit moment gebeurt, zegt Matthäus. Met de verhuizing van Jezus van Nazareth naar Capernaum, met de komst van Jezus in dat Galilea van de heidenen, waar duisternis heerst, waar mensen leven in de schaduw van de dood. Op dit moment gaat die profetie in vervulling. Het licht komt naar Galilea der heidenen. Het licht gaat op over hen die leven in duisternis. En Jezus zegt ergens anders: ik ben het licht van de wereld. En als licht van de wereld is hij de visser van mensen. In de bergrede die in het volgende hoofdstuk van Matthäus begint, daar zegt Jezus tegen zijn discipelen: ook jullie zijn het licht van de wereld. Zij worden vissers van mensen omdat zij lijken op de visser van mensen. Zij zijn het licht van de wereld omdat zij een volgeling zijn
van het licht van de wereld. Zij lijken op Jezus. En ze worden vissers van mensen doordat ze op hem lijken, doordat ze van Jezus leren om op Jezus manier te kijken naar mensen, om te zoeken wat verloren is. En zo worden zij, worden wij, als licht van de wereld, vissers van mensen. Dus het vierde inzicht is dat een visser van mensen lijkt op Jezus, kijkt als Jezus, doet als Jezus. Een visser van mensen zoekt wat verloren is. Nog één keer in één zin de vier inzichten. Een visser van mensen leeft in toewijding aan Jezus, laat zich door hem vormen, is bereid tot voortdurende levensheiliging en gaat steeds meer op Jezus lijken. Een visser van mensen is geen taak, maar een visser van mensen zijn is een levensstijl. Een visser van mensen is niet iets wat je doet, maar een visser van mensen zijn is iets wat je bent. Amen. Wij zingen nu opwekking 346, maak ons tot een stralend licht.

Zullen we samen danken en voorbeden doen? Hemelse Vader, wij danken u hartelijk voor dit moment waarop we samen mochten zijn, samen uw woord mochten openen, u mochten aanbidden, we mochten samen luisteren naar uw stem en mochten horen die belofte dat u ons zelf tot vissers van mensen wilt maken. Dank u wel, Heere, dat wij en ons leven geborgen is bij u. Dat u het bent die ons draagt en vormt. Heere, dank u wel dat we zo een volgeling van u mogen zijn. En we bidden u voor deze geloofsgemeenschap en voor de andere geloofsgemeenschappen hier in Oudorp. Wilt u geven, Heere, dat wij als geloofsgemeenschap, maar ook als gelovigen persoonlijk, een licht en een zout mogen zijn op deze plaats. Omdat u het bent die ons daartoe roept en daartoe vormt. Heere, wij bidden u ook voor al degenen in deze gemeente die geconfronteerd worden met de gebrokenheid van het leven. Misschien door ziekte, misschien door het verlies van een geliefde, misschien door de aftakeling van de ouderdom, misschien door relatieproblemen of problemen op het werk of in het gezin. Heere, wij bidden voor een ieder. Wilt u geven dat zij en dat wij allemaal mogen ervaren dat het uw eeuwige armen zijn die ons dragen. Juist in die diepe dalen, waar het soms zo duister kan zijn, waar we geen uitweg meer zien, bent u erbij. U woont niet alleen op de toppen van de bergen van het leven, maar ook in de dalen bent u bij ons en draagt u ons. Heere, wij bidden u voor ons land, voor onze regering, voor al degenen die zich willen inzetten voor het besturen van ons land op rijksniveau, provinciaal en lokaal niveau. Heere, wilt u deze mannen en vrouwen de kracht en de wijsheid geven en ook de moed bij ingewikkelde vraagstukken om het goede te doen voor ons land. En daar bidden we u bijzonder voor hen die dat doen vanuit de inspiratie van uw evangelie. Wilt u hun kracht en moed en hoop geven? Juist in deze tijd van polarisatie, waarin zo vaak de tegenstellingen worden opgezocht, wilt u geven, Heere, dat zij vredestichters mogen zijn. Heere, wij bidden u voor onze broeders en zusters op andere plaatsen in deze wereld, waar het vaak moeilijk, ingewikkeld is om een volgeling van u te zijn, waar het vaak moeilijk is om samen te komen, waar uw kinderen soms in de gevangenis komen, soms zelfs hun geloof met de dood moeten bekopen. Heere, wij bidden u voor hen, wilt u hun kracht geven om door te gaan? Wilt u hun laten ervaren dat u altijd bij hun bent, ook in die situaties? Heere, wij bidden u voor de wereld waarin wij leven, waarin zoveel verandert, zoveel aan het verschuiven is, waarin zoveel onrust is, zoveel conflicten ook, gewapende conflicten.
We kennen allemaal de namen van de landen, de plekken. Oekraïne, Soedan, Gaza en zoveel andere plekken waar mensen de wapens tegen elkaar opnemen. En we bidden u, Heere, voor vrede. We bidden u voor mensen die de moed hebben om de weg van de vrede te gaan. We bidden u voor vredestichters. Heere, wij bidden u voor zoveel mensen die op de vlucht zijn voor dat oorlogsgeweld of voor natuurrampen of voor honger. We bidden u voor hen die van veel te weinig moeten rondkomen. Die de meest basale behoeften zoals eten en drinken en schoon drinkwater, een bezoek aan de dokter, een dak boven je hoofd moeten missen. Wilt u geven dat wij als rijke westerse christenen met gulle hand zullen delen van alle goede gaven die wij van u ontvangen. Maar in het bijzonder bidden we u in dit alles, Heere Jezus, wilt u komen met uw rijk van recht en van vrede. Ja, kom spoedig. Amen. Wij zingen onze slotzang opwekking 404. Wij gaan op weg.

Gaat u heen in vrede en draagt met u mee de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij blijvend met u allen. Amen.

Beste luisteraars, u hebt geluisterd naar de kerkdienst van de Doopgezinde Gemeente in Oudorp. Elke zondag worden onze diensten uitgezonden om 21:30 en 22:30 via deze zender. De liturgie kunt u vinden op de website www.doopgezindoudorp.nl onder het kopje weekbrief. Ook kunt u onze kerkdienst nogmaals beluisteren via de website. Mocht u behoefte hebben aan een gesprek, dan kunt u dit aangeven door het contactformulier op onze website in te vullen. We wensen u een gezegende dag toe.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. De 29-jarige renster van FDJ United Suez verdedigde in de slotrit rond Nice met succes haar gele trui. Vollering won de Tour eerder in 2023 en werd tweede in 2024 en 2025. Dit jaar won ze ook de Giro d'Italia, de Ronde van Vlaanderen, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Na 18 maanden onderhandelen hebben Rusland en Syrië een akkoord bereikt over de Russische militaire basis in Syrië. De luchtbasis bij Latakia en de marinebasis in Tartu worden omgebouwd tot gezamenlijke trainingscentra. Civiele faciliteiten gaan naar Syrisch beheer. De transitie moet binnen 3 maanden worden voltooid. Webwinkel Bol heeft ongeveer 20 Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd, omdat niet kon worden gegarandeerd dat ze aan de veiligheidseisen voldoen. De webshop zag een sterke toename van aanbieders vanwege de komende zonsverduistering. Eclipse-brillen gelden als persoonlijke beschermingsmiddelen en moeten daarom aan extra verkoopvoorwaarden en documentatie-eisen voldoen. Tijdens de 40ste editie van de jaarlijkse vuurwerkshow in het Spaanse Altea liep het ernstig mis toen een vuurpijl de verkeerde kant op vloog en in het publiek belandde. In totaal raakten 27 mensen gewond, van wie 11 met ernstige brandwonden naar het brandwondencentrum in Alicante zijn overgebracht.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Stromen van Zegen.

0: U luistert naar de non-stop-uitzending van Stromen van Zegen.
1: Goedenavond en van harte welkom bij Stromen van Zegen. Het is zondagavond, de dag loopt langzaam ten einde. En dit is het moment om tot rust te komen en te luisteren naar de mooie liederen en psalmen in het programma Stromen van Zegen. Tussen 8 en 10 uur nemen we je mee in 2 uur non-stop christelijke muziek, samengesteld door André den Boer. Liederen die raken, bemoedigen en je dichter brengen bij Gods liefde. Of je nu thuis bent of gewoon even een stil moment voor jezelf zoekt, laat alles wat je bezighoudt even los en luister vanavond gezellig naar Stromen van Zegen.

U luistert naar Stromen van Zegen, het christelijke muziekprogramma van Omroep Archipel. Non-stop muziek hoort u elke zondagavond van 8 tot 10 en maandagavond van 6 tot 7. Op maandagavond van 7 tot 9 draaien we uw aangevraagde christelijke liederen.

U luistert nog steeds naar Stromen van Zegen op deze zondagavond bij Omroep Archipel. Misschien zit u rustig thuis of luistert u mee terwijl de avond langzaam vordert. Juist op zulke momenten kan muziek iets bijzonders doen. We hopen dat de liederen van vanavond u bemoedigen en u mogen herinneren aan Gods trouw die elke dag weer nieuw is. Blijft u luisteren, er volgt nog meer mooie en vertrouwde muziek hier bij Stromen van Zegen. We wensen u een gezegende en rustige zondagavond.

beste luisteraars. Dit was Stromen van Zegen op deze zondagavond. We hopen dat de muziek u heeft mogen raken en bemoedigen. En dat u Gods nabijheid hebt ervaren in deze momenten van rust. Neem deze zegen met u mee de nieuwe week in vertrouwen en vrede. Morgen om 6 uur zijn we weer met Stroom van Zegen. We kijken er naar uit om dan opnieuw samen met u te luisteren. Voor nu wensen wij u een gezegende avond en een goede nachtrust. Goedenavond en tot morgen.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Oman zegt zich in te spannen om de milieuschade te beperken rond de lekkende olietanker Caroline Bezengi voor de Zuidkust. Het schip strandde in juni vermoedelijk na een explosie of doordat het op een mijn is gevaren. De tanker behoort tot de Russische schaduwvloot en staat onder EU-sancties. Greenpeace schat in dat de olievlek inmiddels zo'n 600 vierkante kilometer beslaat. De Verenigde Staten hebben in juli geen enkel vat olie uit Saoedi-Arabië geïmporteerd. Volgens Bloomberg kwam dat door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Het is voor het eerst sinds 1985 dat de import een volledige maand op nul stond. Raffinaderijen weken uit naar alternatieven, waaronder Venezolaanse olie, waarvan circa 600.000 vaten werden ingevoerd. President Zelensky brengt zaterdag voor het eerst als president een bezoek aan Servië. Hij ontmoet daar president Aleksandar Vučić. Servië heeft historische banden met Rusland, veroordeelde de aanval op Oekraïne wel bij de VN, maar voerde geen sancties in. Het land leverde sinds 2022 wel tientallen miljoenen euro's aan Oekraïne, maar uitsluitend in niet-militaire goederen. In Siberië lekte de afgelopen jaren steeds meer methaan uit de ontdooiende permafrost. Volgens nieuw onderzoek in Science is de zomerse uitstoot tussen 2010 en 2023 verdubbeld. Door opwarming wordt de bodem natter of juist droger en ontstaan omstandigheden waarin bacteriën meer methaan produceren.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: Eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de staat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Bij nieuwe Houthi-aanvallen op de jemenitische havenstad Mokka zijn zeker 7 mensen omgekomen en 15 gewond geraakt. Raket- en droneaanvallen beschadigden onder meer havengebouwen en voedselvoorraden. Ook een raffinaderij in de Saoedische stad Jizan werd getroffen, maar daar vielen geen slachtoffers. De spanningen in de regio lopen al geruime tijd op. Vanaf woensdag wordt het flink warmer in Nederland, met donderdag en vrijdag temperaturen boven de 30 graden. In het zuiden kan het oplopen tot 36 graden, mogelijk de 5e hittegolf van het jaar. Het neerslagtekort in het westen bedraagt 400 mm. De zonsverduistering van woensdagavond is door weinig bewolking waarschijnlijk goed zichtbaar.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te geleden zat je op Oudorp bij ons in de studio.
3: Ja.
2: Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeet je nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in een persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de straat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima rond 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met lokaal wat regen. Het zuidoosten blijft zonnig. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een lichte bui in het noordoosten. Morgen lopen de temperaturen op tot 28 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Apollo.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de straat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima rond 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met lokaal wat regen. Het zuidoosten blijft zonnig. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een lichte bui in het noordoosten. Morgen lopen de temperaturen op tot 28 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze spelen 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1 tegen 0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, Mark, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de straat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima rond 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met lokaal wat regen. Het zuidoosten blijft zonnig. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een lichte bui in het noordoosten. Morgen lopen de temperaturen op tot 28 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij